0: klant gericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
1: Technisch expert Jansen,
0: technischexpertjansen.nl.
2: Omroep Het Hoge Land.

Ik word wakker als je stem ruist door de bomen. Het wordt lichter en een nieuwe dag breekt aan. Met je tranen laat je beekjes overstromen. Het is de reden dat er nieuwe bloemen staan.

Der bensens van dat doek, dat alles tegen zit. Je loopt maar wat te kloon en ga je mis, dat lust het mit. Het einde

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. Technisch expert
5: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel! Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten van een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

Vanochtend toen ik opstond, is blijkbaar wat erop komt. Kleed me aan, mijn zoon ook, rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. Mijn ogen dwalen door een tekst, zoveel drama op een afstand, het blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten, krijg plots een berichtje van een vriend met luister, deze moet je even horen. Het is vreemd hoe het werkt, hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop door naar de trein, overal op een vrouw, niet helemaal 100, althans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze danst in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt.

gedroomd heb. Uit verlangens van een nooit geleefd leven. Koptelefoon op en de radio op play. Ik hoor een man terug van weg geweest zeggen: het ging even niet zo best, laat me rustig uitleggen. Ik heb net mijn vrouw verloren. Terwijl hij haar beschrijft, voel ik de glimlach verborgen in zijn

Wat op, betaalde open, loop weg, vervolg mijn tocht richting een brug waar een man staat te gebaren. Ik denk, ach, het zal wel. Ik laat hem, kijk nog een keer om, is een vriend, hij zwaait.

kind hoor snuit geleun. Wat zegt? Mooi snuit. Wat een bouwdel.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe-Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Het Hoge Land.
1: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contact of het vinden van de juiste... Een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep Het Hoge Land.

van deze kaars niet voor altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die het licht voor even werd. Nog heel even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Mijn ogen branden als de hel, maar ik ben liever blind.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden. Dat meldt het CBS na een eerste snelle raming. Een maand eerder stegen de prijzen nog met 3,2%. En de prijsstijgingen hebben waarschijnlijk te maken met de oplopende energieprijzen door de situatie in het Midden-Oosten. Dan door naar Nepal, want daar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de vloedgolven van vorige week. Waarschijnlijk zitten er nog honderden mensen vast in tunnels bij een waterkrachtcentrale. Ze waren daar aan het werk. Het zou gaan om 13 verschillende tunnels, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Een van die tunnels waar ze gezocht hebben dat daar geen teken van leven is, maar er zijn ook geen lichamen gevonden. Bij een andere, daar is geen teken van leven. Dus het begint er steeds slechter uit te zien, omdat er gewoon geen contact is met mensen die daar dan mogelijk nog in zouden zitten.
1: Er is nog altijd angst voor nieuwe overstromingen in het rampgebied. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 7 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Ook gisteren en afgelopen weekend vielen al tientallen doden in Oekraïne door Russische aanvallen. En Tanja Koen is overleden, de eerste omroepster van de NCRV. Die noemt haar een van de pioniers van de Nederlandse tv. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog haar carrière bij de radio en maakte in 1951 de overstap naar tv.
3: Hier is de NCRV. En ja, wat het programma betreft in 1960, daarin verschijnen weer een aantal oude bekenden. En daar horen natuurlijk bij Coco en zijn vliegende knarpot. Als je heel goed luistert, dan hoor je misschien al een beetje.
1: Tanja Koen was 100 jaar. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Altijd bij de hand, Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
3: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
2: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev en de omgeving afgelopen nacht opnieuw aangevallen met ballistische raketten en drones. Zeker 9 mensen zijn gedood, meerdere mensen raakten gewond. Het is de 6e dag op rij van Russische aanvallen op en rond Kiev. 30 jaar na de moord op Tupac is er iemand voor veroordeeld. Volgens een jury in Las Vegas heeft Dwayne Davis de moord in 1996 bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac Shakur werd in Las Vegas vanuit een Cadillac neergeschoten na een bokswedstrijd. 6 dagen daarna overleed hij, 25 jaar oud. Hij was een van de bekendste rappers ooit met nummers als Changes en California Love. En er wordt een storm vernoemd naar de overleden influencer Jade Kops. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met stormnamen van het KNMI. Ze overleed in april aan een zeldzame vorm van kanker, 19 jaar oud. Meer dan 500 mensen stuurden haar naam in als eerbetoon.
4: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. En daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden.
2: Een andere opvallende stormnaam is Sean, vernoemd naar de tv-serie Sean het Schaap. Het weer nog, vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
5: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch expert Jansen,
6: Marianne.
8: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
9: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand om het leven gekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, zegt de politie.
2: Mijn collega's die kwamen daar ter plaatse vanwege een melding. Daarbij is toen geschoten. Meerdere aanhoudingen hebben we op dit moment. Ik deel dit met nog geen exact aantal. Juist ook vanwege dat onderzoek dat volop loopt.
1: En op meerdere plekken in Overasselt wordt nog onderzoek gedaan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omgeving werd iets duurder. De oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
3: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
1: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaargemaakt.
4: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap. En we moeten er klaar voor zijn.
1: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
5: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
6: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
7: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
6: TechnischExpertJansen.nl.
8: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
9: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

ben misschien te laat geboren. Of in een land van ander licht. Loop altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. En ik ken de kroegen en de kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht.

0: er de ting aan, jongens, in. Pak met die dingen, vieze, vuile, greven. Jos Geits, we komen eraan. Hoor je van de wissels even vlak, jongens, wel.
1: Ja, ik moet eerst nog wel een douchen.
0: Oké, snel. Scheids, die speelt nu steeds zonnig reis. Hoi, kom eraan.
1: Was dat Scheids?
0: Vrije trap, muurtje.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzending van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen. Jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Nog steeds, ik heb je rug al tijdje met me. Ride or die, dat is tot het eind. Samen worden we oud, samen worden we rijk. Al die stress en druk maakt me helemaal lijp. Bij jou vind ik rust, bij jou vind ik de tijd. Om te denken, zitten, te relativeren. Ik wil niet zonder jou, echt waar, ik zweer het.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet

0: Het kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep die in 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang bij onder meer wedstrijden. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.
7: Ondertussen is het weer tijd geworden voor onze live artiesten van vanavond. We schakelen over naar het halfpaaldium hier in discotheek Skopje te Harkstijdie. Mijn naam was Gerard en voor deze gelegenheid sta ik graag de microfoon.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

er ben soms van dat dood dat alles tegen zit. Je loopt maar wat te kloppen en ga je mis, daar lust het met. Het ooit is

Wie ben een nuchter volkje hier op het platte land? Men neemt ons volk maar boeren met kuiten zonder verstand.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

was om en wie dacht. Ome Willem was ook net zoiets. Zij vond het leven prachtig. Zij zaten nog recht op de fiets.

was altijd zigeun en een slokje. Ook al dronk ze nightmare zo snel. Zij keek nooit ooit op het klokje. Zo ging zij op in hun spel. En boom het groen van het loon.

gezegd krik, balletje tik, dat joine binst toe en dat ander ben ik. Het was koud, het was in januari.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook 2 politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van de zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette

0: zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
1: Het Hoge Land.

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden.

Ja, jij geeft de hel weg. Dankjewel, ver. Rot lekker op. Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos.

0: Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: het Hoge Land.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie waarschuwt nog steeds voor een mogelijk gevaar in de omgeving van Overasselt, waar afgelopen nacht een schietpartij was. Inwoners wordt gevraagd om zoveel mogelijk binnen te blijven. De schietpartij van vannacht was bij een loods bij een boerderij. Viel 1 dode en 2 politieagenten raakten gewond. Volgens diverse media had het geweld mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Een van de bewoners van het terrein werd dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel in een drugszaak. Vandaag werden op verschillende plekken mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Rond deze tijd houden de politie en de gemeente een persconferentie over de zaak. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. Ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. Tegen Richard K. uit Wijteveen is in hoger beroep opnieuw levenslang geëist. Hij schoot begin 2024 een echtpaar dood met wie hij al lang ruzie had over een huis. De rechtbank had hem veroordeeld tot levenslang, daarom was hij in beroep gegaan. Zijn advocaat zei dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was, maar daar gaat het OM niet in mee. Het weer, flink wat zon, overal droog, een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert
5: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Er is verrekte veel te zeggen, en te liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is, en kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden, je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden, ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden, ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen, om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

Was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is zo kustveilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: jongens. Lopen ze alle kanten van het veld zo. Ja, gooi die vlag gerust eens wat volker omhoog, mijn jong. Die grens van hun is ja ook gemaakt.
1: Precies, gewoon een beetje tikken op het minveld. En achterin man tegen man. En in allemaal een beetje feller de ting aan, jongens. En in pak met die dikke, vieze, vuile greven. Joscheids, we komen eraan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. Na de schietpartij vannacht in Overasselt zijn 34 mensen opgepakt. De verdachten komen onder meer uit Frankrijk, Algerije en Nederland. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou bewaker zijn geweest bij het huis waar de groep op af was gekomen. Mogelijk is er sprake van een drugsconflict. Twee agenten die op de melding waren afgekomen raakten gewond. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Vandaag werd bekend dat het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terugdraait. En ook gaat het eigen risico in de zorg voorlopig niet omhoog. En om de koopkracht te herstellen wordt er 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijk gaat de belasting voor hoge inkomens omhoog. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Er ligt nu een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. In 2028 zou een nieuw systeem ingevoerd moeten worden, maar dat gaat waarschijnlijk nu niet door. In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. Politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan. Waarschijnlijk zijn elektriciteitskabels geraakt. De Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Kickbokser Badr Hari is opnieuw aangehouden, bevestigt zijn advocaat. De politie wil alleen zeggen dat in Amsterdam een man van 41 is opgepakt op verdenking van bedreiging en belediging. Details over de aanhouding wil zijn advocaat niet geven. Het weer, het is zonnig en droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, 's middags neemt de bewolking toe en is er kans op een bui. Wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, met Marianne.
1: Technischexpertjansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Omroep het Hogeland.
6: Songs and Stories met Dick Stompels.
7: Hi, Stefan Stas hier van de Magical Mystery Tour van NPO Radio 5. Dick Stompels was medereiziger in onze bus, maar vanavond de reisleider bij Songs and Stories bij Omroep het Hogeland.
8: 5, 4, 3, 2.
9: The year 1958.

0: Hey, goedenavond en welkom bij Songs and Stories, het programma dat muziek en verhalen samenbrengt hier bij Omroep Het Hogeland. Vanavond tot 8 uur laat ik de muziek stromen, want het thema is rivieren, grachten en kanalen. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Ja, die beroemde woorden van Hendrik Marsman uit zijn gedicht Herinneringen aan Holland passen natuurlijk prachtig bij het thema van vanavond. Want water en muziek blijken verrassend goed samen te gaan. Rivieren voeren je ergens naartoe, vormen grenzen, verbinden plaatsen en landen en staan vaak symbool voor het verstrijken van de tijd. En soms is een rivier gewoon de plek waar een heel goed verhaal zich afspeelt. Maar ik beperk me niet alleen tot de grote rivieren. Ook grachten, kanalen, vaten, sloten en andere waterwegen mogen meedoen. Daarmee komen we vanzelf wat dichter bij huis. Want hier in Groningen hoef je tenslotte nooit lang te zoeken naar een kanaal, een diep of een maar. En zoals altijd hebben jullie weer volop meegedacht. Dat levert een mooie muzikale vaartocht op langs verschillende landen, genres en decennia. Soms rustig kabbelend, soms met een stevige stroming en af en toe soms zelfs tegen de stroom in. Dus groei de trossen maar los. Ik neem je de komende 2 uur mee over rivieren, door de grachten en langs kanalen, met natuurlijk de verhalen die daarbij horen. Want dit is Songs and Stories bij Omroep Het Hogeland.
1: Let the show begin.

0: Ja, Many Rivers to Cross en je hoorde Harry Nilsson. Van John kreeg ik de vrijheid om te kiezen welke versie dat ik wilde draaien. Nou ja, dat is een prachtig lijstje overigens weer. Had hij het nummer Many Rivers to Cross staan en hij zei, nou, je mag natuurlijk het origineel van Jimmy Cliff draaien. Maar er zijn tal van covers uitgebracht. En zeker die van Harry Nilsson of van UB40, ja, die hebben het goed gedaan. Nou, volgens mij die van UB40 heb ik een tijdje geleden gedraaid. Dus die laat ik even voor wat het is. En daarom heb ik maar gekozen voor de uitvoering van Harry Nilsson. En het eerste nummer, Peter Nijdam had hem aangevraagd. Maar die had de Nederlandse versie van de Havenzangers aangevraagd. Nou, ik vond Down by the Riverside vind ik toch leuker. En zeker de uitvoering van Louis Armstrong en Cy Oliver Choir. Een nummer helemaal uit 1958. En het volgende nummer, dit thema heeft best wel wat losgemaakt bij jullie. Ik las openbaringen van de diep gewortelde trauma's die sommige nummers oproepen daarin. Het verhaal erbij, als ik die plaat ga draaien straks, dan zal ik de reden er wel even bij vertellen wat er aan de hand was. Maar het volgende nummer die stond op het lijstje, of de band stond op het lijstje van twee mensen. Maar ik had hem al in de lijst gezet zodra ik het thema bedacht had. The Little River Band. Nou ja, dat mag duidelijk zijn. De link met vanavond. En ik kwam uit met het prachtige Reminiscing. Reminiscing, zo is het.
1: Suddenly, it's 1969.
0: Nou, dat nummer komt niet uit 1969. Ik weet niet hoe ze erbij komen, maar dit is het nummer.

0: ze komen uit Australië en ze maken prachtige muziek. Little River Bands met het nummer Reminiscing hoorde je. En het volgende nummer, ja, neem mij even mee terug naar... Het was ergens in juni dit jaar, 18 juni of zo... was er open dag in de Eemshaven hier vlakbij. En er waren met onze theatergroep gevraagd om daar iets leuks te gaan doen. Dus dan hebben we daar een passend bij het thema natuurlijk... havens en water en zee. Hadden we een voorstelling gemaakt met allemaal een heel mooi verhaal... rondom tal van liedjes... die met zee te maken hebben. We maakten een soort muzikale rondreis door Nederland. Maar we gingen ook The Ocean over. Van Bonnie was over The Ocean. Dus daar moesten we ook wel achteraan. Tal van nummers. En een van de nummers nam ons helemaal weer terug naar...
1: 1962.
0: En dat was het prachtige nummer van Wim Sonneveld. Aan de Amsterdamse grachten.

Ja, prachtig. Wim Sonneveld natuurlijk. Met aan de Amsterdamse grachten. En het volgende nummer hadden wij daar ook bij die voorstelling kunnen zingen. Denk ik wel. Koosje, die had hem op mijn lijstje staan. En het is een nummer, ja. De groep, het koor wat het zingt, ja, dat zal ongetwijfeld omstreden zijn. Het koor van het Rode Leger, de Red Army Choir uit Rusland. Maar ik vind dat zelf wel een zeer indrukwekkend koor. Het geluid wat ze hebben. Dus vanavond komen ze zeker voorbij en ze gaan de Volga op. Want ze zingen de Song of the Volga Boatman. Hier is de Red Army Choir.

0: Ja, het zeer indrukwekkende koor van het Rode. Ik vind het zeer indrukwekkend wat deze mannen uit hun lichaam, uit hun strot, via hun stembanden naar buiten slingeren. De Red Army Choir. En dit was The Song of the Volga Boatman. Prachtig. Ik vind het echt heel leuk. Oké, we gaan verder.
1: Gaspedaal. Van welk nummer ga jij harder rijden?
0: Ja, het volgende nummer, dat is het nummer. Kwam direct in me op toen ik dit thema bedacht. En dat was natuurlijk The River van Bruce Springsteen. En het is niet zomaar een uitvoering. Het is een heel bijzondere uitvoering. Hij duurt 11 minuten, maar de helft van het nummer, ja, dat is Songs and Stories in optima forma. Want in 1986 kwam er een geweldig mooie CD, LP, muziekcassette, box uit. Live, 1975 van Bruce Springsteen. Ja, met tal van nummers die wel eens ooit uitgebracht worden op studioalbums, maar ook nummers die groot waren geworden door zijn concerten. En het kwam toen uit en ik weet het nog. Frits Spits was er ook helemaal onder de indruk van. En die draaide daar vaak. En ik had toen nog een cassette recorder en cassettebandjes. En die ging ik opnemen. En dat had ik opgenomen. En nou, dan ging ik s'avonds aan de wandel daarmee. En koptelefoon op. En dit zeer indrukwekkend verhaal van Springsteen. Het heeft me echt enorm geraakt. Iedere keer weer en nog iedere keer. Dat oprechte verhaal over zijn slechte verstandhouding met zijn vader. Maar het is toch niet zo erg als dat het lijkt. Dus in die uitvoering ga ik draaien. En ja, het is het nummer The River, wat bij tal van luisteraars, jeugdtrauma's omhoog hielden. Eentje ervan die moest dit nummer in het Frans vertalen. En die vond het verschrikkelijk. En daardoor kan hij nog steeds moeilijk naar het nummer luisteren zonder dat schoolschriften en dergelijke weer bij omhoog komen. En een andere die moest hetzelfde nummer in het Duits vertalen. En diegene die is zelfs ook nog leraar geworden. Dus ik wil graag meehelpen om jullie trauma's een beetje te verwerken natuurlijk. Ja, en ik heb opgezocht, ik heb gegoogeld, ik heb ge-AI'd. Ik heb van alles gedaan en ja, de beste manier om met je trauma's om te gaan is door er toch weer mee geconfronteerd te worden, mannen. Dus ik ga enorm buiten mijn boekje, maar ik heb het over voor jullie om de ruim 11 minuten durende versie van The River van Bruce Springsteen te draaien. John en Rick, hij is zeker voor jullie.

Ja, ik ben in de gelukkige omstandigheden geweest om deze man vaak 7, 8, 9 keer, ik weet niet precies, keren live te hebben gezien. En ja, fantastisch. Echt super mooi. En ja, dit nummer zelf, ik vind het een beetje, ja, het zijn van die nummers die hoor je zo vaak. En ja, de overdone daarbij. Maar op de momenten dat hij dan live gespeeld wordt, als hij dan die mondharmonica hoort als intro van dit nummer, ja, dan kippenvel. Ik vind het geweldig. Goed, John die lichtte het nog even toe. Hij zei, ja, in die tijd kon je nog geen songteksten downloaden, dus met een cassettebandje moest je al door voor- en achteruit spoelen. Hij zegt, je kunt toch wel voorstellen dat ik Frans daarna maar als vak heb laten vallen. Ja, kan ik me helemaal voorstellen. Goed, we gaan van The River van Bruce Springsteen naar The River of Dreams van Billy Joel.

The River of Dreams van Billy Joel. Prachtig nummer van de gelijknamige album uit 1993. En Lucas had deze op zijn lijstje staan. En Klaas kwam met het volgende nummer aangedragen. Ja, en dan weet je dat je toch wel redelijk vaak in de blueshoek zit. Alhoewel, hij weet me ook altijd weer te verrassen door nummers in zijn lijstje te zetten. En ik denk maar zo, hij is terug van vakantie. Want vanavond is hij er weer. Vanaf 8 uur is Klaas Zuidema er weer met Crossroads Blues Radio. En ik heb het gevoel dat hij goed is uitgerust. Dat hij echt heel veel nieuwe nummers heeft. Dus ik denk dat het hij gaat je oren verwennen. Zo mooi gaat het weer worden. Ja, en toch wel wat wij hier zeggen. Het beste bluesprogramma bij Omroep het Hoge Land. Die van Klaas Zuidema. Maar die kwam met dit nummer. En het is van een trio. En ze komen uit ons eigen Nederland. Uit Dordrecht. In 2014 zijn ze opgericht. En ze hadden al wel vaker gespeeld. De Rhythm Chiefs en de Ian Seagal Band. En ja, tal van andere bands. Maar debuutalbum wat ze uitbrachten. Voor een stijl als blues, rockabilly en country. Op een indrukwekkende en authentieke wijze vermengd. Overtuig jezelf. Hier is Dry Riverbed Trio met Chained and Bound.

0: Ja, ik denk dat ze in 2014 nog niet wisten dat hun bandnaam anno 2026 veel voorkomt. Dry River Bass Trio hoorden we. En ze kwamen dus uit Dordrecht, zoals ik al zei. John, ja, je weet wel, die van het trauma van de river. Die neemt ons even mee terug in de tijd.
1: Suddenly, it's 1969.
0: Ja, en die kwam met het heerlijke nummer. Het is geen rivier, het is geen gracht, het is geen naam, maar het is een kreekje. Het is de kreek en die wordt bezongen door de band. En dan is het Up on Cripple Creek.

0: Dat hoorde je natuurlijk. Prachtig. Ik heb er voor de klok van 7 uur nog één nummer.
1: Hallo, Stefan Stassen hier van NPO Radio 5. Hier volgt een out-of-the-box waarschuwing. Dit nummer valt buiten het Songs and Stories thema van deze week.
0: Ja, ik hoorde hem van de week op de radio. En die had ik echt in geen tijden, jaren niet gehoord. Ik moest zelfs opzoeken welk nummer dat het is en wie hem ook nog maar zong. Maar heerlijk, het is echt zo'n prachtig uit de jaren 80. Ik vind hem superleuk. En ik weet niet of Wolbert luistert wat hij ervan vindt. Die kan hem ook wel waarderen, denk ik. Maar het is het nummer Driving Away From Home van de band It's hey. Immaterial. Hey, tot aan de andere kant van 7 uur.
2: Now just get in. And close the door.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
2: Door Albegens met het NOS-journaal. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt na de schietpartij van vannacht in Overasselt. In totaal zitten nu 34 mensen vast. De verdachten beschoten vannacht een huis en hadden zware wapens bij zich. Inwoners zijn flink geschrokken.
3: De wekker ging en toen hoorde ik geschreeuw.
4: Mensen gemaskerd en wel daar gelopen te hebben met zware wapens. En denk ik maar, hoe is dat mogelijk dat dat niet eerder ontdekt is?
3: Ja, vreselijk. Beangstigend. Ja, heel erg.
2: Er vielen doden en twee agenten raakten gewond. Mogelijk had het geweld te maken met een drugsconflict met de bewoner. Bij een vrouw van 39 uit Amstelveen is het West-Nijl-virus vastgesteld. Volgens de GGD heeft de vrouw het virus in Nederland opgelopen en kreeg ze daarna hersenvliesontsteking. Dat komt bij ongeveer 1 op de 100 mensen met het virus voor. Het is de vierde keer dit jaar dat het West-Nijl-virus is vastgesteld bij een Nederlander. Vorige maand overleden een man uit Utrecht en een vrouw uit Drenthe aan de gevolgen ervan. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd vorige maand een drone met explosieven gevonden. Correspondent Gimbal Duk over hoe de verdenking op Rusland kwam.
5: Het heeft onder meer te maken met de werkwijze die gebruikt is en de gebruikte middelen. Die passen echt in een patroon van eerdere hybride acties door Rusland. En ook bevindingen van de inlichtingendiensten wijzen erop dat de daders, waar het mogelijk om gaat, voor de Russische diensten werkt.
2: En ook informatie van buitenlandse veiligheidsdiensten speelt een rol. Rusland ontkent alles. De coalitie schuift een beslissing over box 3 voor zich uit. VVD, D66 en CDA zijn het niet eens over hoe het verder moet. Ligt nu een

0: wetsvoorstel bij de Eerste Kamer, maar omdat veel partijen daarmee oneens zijn, wordt er niet over gestemd. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen zon afgewisseld door bewolking. Morgenmiddag vooral in het binnenland mogelijk een bui. Dan wordt het 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.
7: Songs and Stories. Met Dick Stompels.

0: Dat waren ze weer, de boodschappen. En we hebben nog een uurtje te gaan. En dan, ja, ik kijk ernaar uit. Want hij is 3 weken weg geweest en ik heb hem best wel gemist. Het is toch altijd heel anders dan dat je hier de hele avond alleen staat. En zelfs bij het wissel van de wacht zie je niemand. Dus wat dat betreft is het hartstikke leuk dat hij er weer is. En de vakantieverhalen te horen. En jullie gaan heerlijk genieten van weer een nieuwe, frisse Klaas, denk ik.
1: Tjus. Met songs and stories.
0: Ja, de toespraak van deze week. Hij komt er weer aan. En ja, ik had hier in de provincie tal van nummers. Je hebt met mijn bootje de Dumpster Dive van de Backbounders. En je hebt volgens mij ook de hele boel of Erwin de Vries. Die hebben een nummer gemaakt over het Winschoten Dive. Maar ik ga het wel over de Winschoten Dive hebben. Maar niet in die uitvoering. Van ook ja, afgelopen zaterdag of misschien die week daarvoor al wel. Hoorde ik op radio een nummer voorbij komen over het Winschoten Diep. En dat was een nummer van niemand minder van de taalvirtuoos Dr. Anders P. Hij is helaas niet meer onder ons, maar gelukkig hebben we de muziek nog. En ik heb een ja, super verzamelaar. Volgens mij staan er wel, nou, misschien wel 100 op. Ik weet niet hoeveel nummers dat erop staan. Prachtig. En onder andere ook dit Winschoten Diep. En zoals hij de woorden aan elkaar weet te verbinden, zo is er niemand. Dus geniet even ruim 2 uur. En, sorry, 2 uur. 2 minuten en 13 seconden lang van het Winschoten Diep van Dr. Anders P.

0: Ja, nu ga ik u iets hartverscheurends vertellen aangaande een zekere Miep. Zij was 19 jaar en ze woonde op kamers gelegen aan het Winschoterdiep. Dit verhaal waarmee ik alle andere literatuur van het tafelblad zwiep, combineert de gevoelige Miep met het waterbouwtechnische Winschoterdiep. Zij vervulde een taak in de bibliotheek, of zoals zij het noemde, de Biep, en passeerde daardoor zowel heel als de rug het romantische Winschoterdiep. Maar ook tijdens het weekend gebeurde het dikwijls dat zij langs de waterkant liep. Dus de kant van het water dat ik u al noemde te weten, het Winschoterdiep. Op een heerlijke zaterdagavond in juni vol geuren en vogelgepiep, piep, piep, piep, was ze weer eens alleen aan de wandel gegaan langs het lieflijke Winschoterdiep. Even later verscheen op hetzelfde traject een wellustige man in een jeep. En zij bleek veel meteen op de aaibare miet naast de vloeibare Winschoterdiep. Dus hij rende en groette waarbij hij in haar onstuimige drang wakker riep. Daarna stapte hij uit en hij kwam op haar toe, het was stil rond de Winschoterdiep. Deze stilte kwam bij de bijzonder van pas aangezien die gelegenheid scheen. Dus ze strekte zich uit het welige gras bij het ondiepe Winschoterdiep. Wat ze deden, dat is mij helaas niet bekend, want ze deden dit in het geniep. En het schemerde erg en het werd ook wat koel door het vochtige Winschoterdiep. Maar in elk geval kwam ze weer thuis en de volgende dag werd ze wakker met griep. En u weet hoe gevaarlijk dat is als je het krijgt van het lokkende Winschoterdiep. Dus de koers liep maar op en de polsslag werd sneller, kom op, ze was ziek als een diep. En al eilen beleefde ze weer dat gedoe aan het klotsende Winschoterdiep. Nu het springt wel vanzelf in zo'n tragische tekst dat het meisje tenslotte ontsliep. Op dat ogenblik reed een wellustige man met zijn jeep langs de Kralingse plas. En misschien vindt u deze geschiedenis wel overbodig en stereotyp. Maar ze werd nog een licht op de uiterst merkwaardige rond van het Winschoterdiep. Door besluit wil ik u dan ook opwekken tot een geestrijke hoera en hiep. Ten behoeve van dit voor het schip van verkeer zo belangrijke Winschoterdiep.
1: Ja, ik vind het geweldig wat deze man doet in 2 minuten 13. Ik weet niet hoeveel woorden hij er in no time uitperst. Maar ja, dit is geweldig en het rijmt. En soms is het krom en soms is het recht. Maar hij weet altijd weer ja, de regels, de zinnen, het verhaal bij elkaar te brengen en bij elkaar te houden. Deze Dr. Anders P. Hey, we gaan verder met het nummer. En ook dit komt van het lijstje van Klaas. En het is nummer 1985 van het album Rum's Sodomy and the Lash. En dat is een album natuurlijk van The Pogues. En het nummer heet Dirty Old Town. En de link met het thema, die zit hem in de tekst.

0: Ja, de Pogues met het nummer Dirty Old Town. En voor de liefhebbers van de muziek van de Pogues en met name van de geweldige songs van Shane McGowan, de zanger van deze band. Hij is al overleden. 30 november 2023 is hij overleden. Maar er komt een tribute album uit met muziek van deze maand, 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. En volgens mij las ik van de week ergens dat ook U2 daarop een riedeltje zingt, maar los van U2, ook Tom Waits, Primal Scream, Bruce Springsteen, The Libertines, Dropkick Murphys, Glenn Hansard, ja, die is zelf helaas net overleden, dus dat is een beetje dubbel natuurlijk. Hozier, Steve Earle, The Murder Capital en ook leden van de Pogues zelf leveren bijdragers. Dus dat is wel iets om naar uit te kijken. En in Roots Rock Radio zullen we tegen die tijd daar wel aandacht aan geven. Hey, we gaan een stukje terug in de tijd.
1: Remember 58, it was a very good year.
0: Ja, en Johnny Cash die neemt ons mee terug in de tijd. Ook Rick had Johnny Cash op zijn lijstje staan. Maar ik had er al The Big River had ik er al in staan met Stip bovenaan. Ja, dat is ook een iconisch nummer is dat natuurlijk. Dus daar gaan we naar luisteren. Johnny Cash en de Tennessee 2, Big River. Waarom doet hij het nou niet? Hij doet nou niet wat ik wil. Even kijken, doen we die even weer uit. Het systeem loopt een beetje vast. Nou, ik zal hem even tijd geven. Ja, gaan we het opnieuw proberen. En nu dan. Ja.

Ja, Johnny Cash en de Tennessee 2 met Big River. De volgende nummer komt van het lijstje van John. En ja, die heeft een voorliefde. Ik heb het al een tijdje gemerkt. Gordon Lightfoot, de Canadese zanger. En ook deze keer wist hij daar een nummer bij te vinden die bij het thema van deze week past. Rivieren, grachten en kanalen. Want dat is waar hij over zingt in het nummer The Wreck of the Edmund Fitzgerald.

Ja, Gordon Lightfoot, The Wreck of the Edmund Fitzgerald. En ja, tal van, het woord rivier en dergelijke kwam erin vaak in voor. Maar ik heb het ook een beetje gedraaid van, misschien heb je het gehoord, ook Lake Ontario. Met momenteel zo, het was Lake Canada, was dat. Die werd momenteel besproken. Maar goed, het ligt allemaal in de buurt. Lake Ontario, Lake Erie en dergelijke. Die allemaal daar in de buurt. Lake Huron ook. Er is een die oranje man met dat gele haar. Die wil daar een andere naam geven. Maar godzijdank houden die Canadezen hun poot stijf. Geweldig. The world needs more Canada. En we gaan van de Canadese meren gaan we naar de rivieren van Babylon. En dat doen we natuurlijk met Bonia. En deze is ook een beetje voor mijn vriendinnetje Johanna. Die vindt dit een geweldig mooi nummer. Joostje, hij is ook voor jou.

0: Ach, 1978, Those Were The Days, Boney M met The Rivers Of Babylon. En dan gaan we nog een stukje terug in de tijd.
1: It's 1967 again.
0: Ja, toen ik vorige week dit thema bekend maakte, kreeg ik gelijk al een berichtje van Koosje. Die zei, ja, maar Suzanne van Leonard Cohen, die moet er toch ook zeker in. Je hebt helemaal gelijk. En het begint al met Suzanne takes you down to a place near the river. Voldoende om vanavond gedraaid te worden. Maar los van dat, het is een prachtig mooi nummer.

0: faster, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Ja, hoe mooi we het hebben. Suzanne van Leonard Cohen. Dankzij Koosje stond hij op de lijst. Maar ik denk dat hij er anders ook wel op was gekomen. Want ik had hem wel ergens in zo'n vakje achter in mijn hoofd. Van ja, dat eerste regeltje uit zo'n nummer. Suzanne takes you down to a place near the river. Dat zweefde daar wel ergens. En we gaan van de rivier waarover Leonard Cohen zong, gaan we naar een van de beroemdste rivieren uit Amerika. En die wordt dan weer bezongen door onze eigen Nederlandse Pussycat. Hier zijn ze met Mississippi.

0: Ja, onze eigen Pussycat rondom de zusjes Billet natuurlijk. Met Pussycat van Mississippi. En dat nummer stamt alweer ook ergens uit de jaren 70. Ja, 1976. En dat brengt ons bij een hele leuke...
1: Dit is de bijdrage van de Beuk.
0: Ja, Albert Beukema uit Meppel. Hij had weer een nummer gestuurd. En ja, daar kon ik me helemaal in vinden deze keer. Want het is eigenlijk ook eentje die valt in de categorie. Even zien, kan ik zo gauw het jingletje vinden? Het is ook in de categorietje It's Boss Time. Alweer Springsteen. Ja, alweer Springsteen. Maar nu omdat ze album uitgekozen had. Hij schreef mij. Hey, Mike Klaas. Hij schreef mij niets dan love voor de boss. Zondag 11 juni 2023 zagen Dieneke en ik hem optreden in, van Bruce Springsteen met zijn E Street Band in Landgraaf. Hierover is al genoeg gezegd en geschreven, maar nog niet over de bijdrage voor vanavond. In het traditioneel Amerikaans volksliedje Low Bridge, Everybody Down zingt Bruce over het leven en werken op het Erie Canal in de staat New York. Waar schepen en aken werden voortgetrokken door muilezels, zoals de legendarische Sal uit dit lied. De tekst beschrijft hoe reizigers op de daken van de aken zich moesten bukken na de waarschuwing Everybody Down wanneer ze een lage brug naderden om veilig onder de brug door te kunnen varen. Een soort giethoorn dus.
1: Muziek neemt je mee.
0: Ja, wat is er ook eentje in deze categorie natuurlijk, hè?
1: Vertel jouw song en story in Waar Was Ik Toen?
0: Maar het lied vertelt ook over de band, over de band tussen de werkers en hun muilezels en de ervaringen langs het kanaal van Albany naar Buffalo. Bruce Springsteen heeft het nummer opgenomen als een soort eerbetoon aan de Amerikaanse folktraditie. Graag voor vanavond een live versie van Live in Dublin uit het Point Theatre van Dublin, Ireland, november 2006. En luister, behalve nu al een prachtige viool, ook naar de heerlijke toetertjes. Albert bedankt. Hier is Bruce Springsteen met Erie Canal.

Ja, ze zeggen altijd, je moet alleen spijt hebben van dingen die je gedaan hebt. Niet van dingen die je niet gedaan hebt. Maar het betreurde nog altijd dat ik nooit naar Springsteen en de Seeger Sessions optredens ben geweest. Zo jammer, maar gelukkig hebben we het live album nog. Ik draaide, volgens mij in het vorige uur draaide ik Up on Cripple Creek van The Band. En een van de leden die in The Band speelde is natuurlijk Robbie Robertson. Ja, en als je het over Robbie Robertson hebt en je hebt het over thema rivieren, kanalen en grachten. Somewhere Down the Crazy River.

Ja, Somewhere Down the Crazy River. En daar woont Klaas Zuidema. En hij is vanavond weer terug. Helemaal weer opgeladen. En vers en fris en fruitig van de vakantie. Hé, hey, ik ben al aan het grappen geweest. Ik heb er twee nummers uit moeten gooien. Van daar kom ik niet meer aan toe. Maar dit nummer van de Dire Straits, Water of Love. Ja, die wil ik je toch zeker niet onthouden.

Ja, prachtig. Mark Knopfler in His Dire Straits, Water of Love. En ik heb nog één nummer voor jullie klaarstaan. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik het even hebben over het thema voor de volgende week. Ik heb hem al klaar. Volgende week dan is het 8 september en dat is één dag voor 9 september. In het Engels is dat 9-11, is dat natuurlijk. En het is ook 25 jaar geleden dat we die verschrikkelijke ramp daar hadden in Amerika, in New York. Dat die twee torens aan gort werden gevlogen en het Pentagon en andere dingen. Dus volgende week wil ik in mijn programma liedjes draaien die daarmee te maken hebben. Liedjes die je ten tijde van de ramp en de paar dagen daarna heel veel op de radio hoorde. Maar ook de muziek die daar geschreven is naar aanleiding van die verschrikkelijke ramp daar in New York. Dus volgende week staat het in het teken van 9-11. Het is geen vrolijk onderwerp, maar ik hoop er toch een beetje een prettige uitzending van te maken. Ik groei de feestjes week nog wel op de social media, dan leg ik het nader uit. En ik heb er nog eentje klaarstaan voor vanavond. En ja, ik vind het een heerlijk nummer. Het is van een Amerikaanse band. De band heet Styx en ze zingen over Boat on the River.

0: Ja, de boot liep niet helemaal lekker, dat heb je gehoord. Er zaten wat onverklaarbare hiccups in halverwege een nummer. Ik weet niet waar het aan ligt, maar niet aan het nummer zelf. Hey, dit was Songs and Stories voor de eerste dinsdag in september. Klaas is er klaar voor. Ik ben er donderdagavond samen met Eppe weer met Roots Rock Radio. En volgende week met Songs and Stories. Hey, bedankt voor het luisteren. Tot ziens.
1: Songs and Stories. Bij Omroep Het Hoge Land.
2: This brings us to the end of our program for this evening. Musical entertainment will continue on radio throughout the night. But for now, on behalf of your DJ, we would like to wish you a peaceful night and a pleasant and safe journey home. Thank you for listening. Good night.
3: Altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land. Hoogland.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij ruzie had over een huis. K. ging in beroep tegen zijn eerdere veroordeling tot levenslang. Maar het OM komt dus met dezelfde eis als toen, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
5: Zij stellen hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het is op gruwelijke wijze gebeurd. Deel, zeggen ze, en dan is er maar één straf gerechtvaardigd. En dat is een levenslange gevangenisstraf.
4: In de Duitse deelstaat Brandenburg is een hoogspanningsstation beschadigd geraakt na een explosie. De politie vond nog meer explosieven die niet zijn afgegaan, zegt deze verslaggever.
6: Meerdere zogenaamde onconventionele sprengstof- en brandvoorrichtingen dort gevonden worden zijn sollten. Die politie spricht ons gegenüber davon dat het keine geschossen zijn sollen.
4: Duitse minister van Infrastructuur spreekt van een aanslag op kritieke infrastructuur. Door wie de explosieven zijn geplaatst is niet duidelijk. Schrijver Jacques Vriens heeft een platina boek gekregen voor 8e groepers huilen niet. Het boek verscheen in 1999 en gaat over Akkie uit groep 8 die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Betekent dat er 150.000 exemplaren van zijn verkocht. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht...

0: Omroep het Hogeland.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

Ja, ik ben weer daar. Vanaf het Mediapark in Winsum heet ik je van harte welkom bij Crossroads Blues Radio aflevering 269 XL. Deze keer een programma vol met verzoeknummers van jullie, van de luisteraar. Blues upon request. Ja, mijn retraite zit er weer op. De zomerreces van Crossroads Blues Radio is weer voorbij. En wat ik al zei, allemaal verzoeknummers. En ik begin met een prachtig verzoek van Koosje Klunder uit Leek. Die kwam met het nummer Freebird. En dat is van... je hebt twee soorten, twee nummers heb je. Je hebt het Marinus Kendert, dat staat op het album van Dolly Parton. Rockstars uit 2024 volgens mij. Maar je hebt ook het nummer, en dat is van die Artemis Pyle Band. En Artemis Pyle, dat was de voormalige drummer van Lynyrd Skynyrd, uiteraard. En dat is ook met Gary Rossington erop. En het is een prachtig, prachtige uitvoering. En ook als eerbetoon natuurlijk, vorige week dinsdag, Dolly Parton overleden, kwam best wel hard binnen. Ik heb daar geen LP's van, maar ik heb haar altijd wel gewaardeerd als muzikant en als mens. Prachtig mens. Ze is trouwens afgelopen vrijdag begraven. Maar dat tezijde, we willen met Freebird, Artemis Pyle Band, Gary Rossington en Dolly Parton.

Ja, heerlijke uitvoering van het nummer Freebird. Geschreven uiteraard door Ronnie Van Zandt en Alan Collins, de voormalige zanger en gitarist van de band. Dit was van de Artemus Pyle Band. En Artemus Pyle is natuurlijk de voormalige drummer van Lynyrd Skynyrd. Hij leeft nog steeds. Hij woont in North Carolina op een ranch. Heeft een album opgenomen, Anthems, Honoring the Music of Lynyrd Skynyrd. Waaronder dit prachtige Freebird samen met Dolly Parton. En dat was een suggestie van Koosje. Ik heb altijd al gezegd, Koosje heeft echt verstand van muziek. Gerard Tiedenk uit Zevenaar. Die kwam ook met een mooie suggestie. Sean Webster van zijn laatste album Light of Day. Het titelnummer.

Ja, vooral doorgaan zeg ik Gerard Tiedenk uit Zevenaar. Prachtige suggestie, Light of Day, Sean Webster. Sean Webster heeft ook zijn eigen festival altijd in maart, uit mijn hoofd, in Steenwijk. Hij, ja, prachtige gitarist. Hij staat trouwens ook op het New Blues Festival in Assen op 3 oktober in de Bonte Wever. Mooi verzoek van, moet ik even snel kijken, van wie was die dan? Oh ja, natuurlijk, van Jeroen Wassing uit Onnen. Die kwam met een heerlijke suggestie, Spoonful, en dan natuurlijk wel de live uitvoering. Geschreven door Willie Dixon, deze is van Cream.

0: Jack Bruce, Ginger Baker, Eric Clapton.
1: Ja, dat klopt. Ginger Baker, Jack Bruce, Eric Clapton, oftewel Cream. Spoonful, dit was een live uitvoering uit mei 2005. Tijdens de reunie. Dat is 2, 3, 5 en 6 mei opgenomen in de Royal Albert Hall in Londen. Mooie, prachtige uitvoering van Spoonful. Feiko Dijkstra uit Winsum, die kwam met, ook heeft ook een paar nummers ingezonden. Eén daarvan van het album Who Else uit 1999 van Jeff Beck, Brush with the Blues.

Ja, applaus voor Jeff Beck. Live uitvoering van Brush with the Blues. Een verzoeknummer van Feiko Dijkstra. Feiko is trouwens op vakantie, die zit in Italië. Veel plezier gewenst, aldaar Feiko. Ja, Erik Tjabbers, die heeft natuurlijk ook weer een duit in het zakje. Ja, een duit. Meerdere duiten in het zakje gedaan. Een daarvan is trouwens, Erik die stelde mij ook even op de proef. Had een aantal verzoeknummers in een daarvan. Ik zat te kijken, ja, nee, dat klopt helemaal niet. En dat was een nummer gegenereerd door KI, oftewel kunstmatige intelligentie. En dat soort muziek ga ik absoluut niet draaien. Erik die wou mij even op de proef stellen, die grabjas. Maar hij kwam ook met Grace Slick, de voormalige zangeres van onder andere Jefferson Airplane. Van het album Manhole uit 1974, Better Lying Down.

Ja, die laatste piano note die hield heel lang aan. Better Lying Down van Grace Slick voor Erik Tjabbes. Aangevraagd door Erik Tjabbes. Waar Koosje ook mee kwam, en dat vind ik ook wel weer mooi. ZZ Top, en dan niet altijd dezelfde nummers wat je dan vaak hoort. Zo kwam het nummer Rough Boy, en dat is van het album Afterburner uit 1985. Nummer onder andere geschreven door drummer Frank Beard. En zoals je weet is vorige week helaas Frank Beard overleden. Dus ter nagedachtenis aan Frank Beard. ZZ Top, Rough Boy.

Ja, heerlijk. ZZ Top, altijd prachtige muziek. Nou ja, altijd. We hebben een periode gehad dat ik dacht van, dat hoeft mij ook weer niet. Ja, Billy F. Gibbons is nog de enige originele lid van ZZ Top. Frank Beard, ik zei vorige week overleden en Ben die tikte mij terecht op mijn vingers. Hij zei vorige week. Je bedoelt zeker vorige maand, ja, uiteraard. Het is, voor mij was het iets van 18 augustus. Ja, ik ben nog. Ik heb nog steeds vakantie en ik heb volgende week nog vakantie, heerlijk. Dus ja, ik ben helemaal in de war met de datums. En ja, als je niet aan het werk bent, dan hou je daar wat minder mee bezig. Hele terechtwijzing, Ben. Dank je wel ervoor. En over Ben gesproken. Die heeft ook een prachtige zending gedaan. Die heeft een nummer gekozen van Black Joe Lewis en de Honey Bears. Een Amerikaanse bluesband. Die zijn in 2007 opgericht in Texas. In Austin, Texas. Komen dus ook uit Texas, net als ZZ Top. Ja, hun muziek is geïnspireerd op de muziek van onder andere Howlin' Wolf en James Brown. Heerlijke muziek van het album Scandalous draai ik het nummer Stop Breaking Down.

Ja, prachtige suggestie van Ben. Black Joe Lewis in the Honey Bears, Stop Breaking Down. Ja, het gaat alle kanten op vanavond, muzikaal gezien. Dat is het mooie van als je mensen vraagt om verzoeknummers. Ja, dat gaat alle kanten op, wat ik al zei. Dat vind ik op zich ook wel heerlijk. Mooi verzoek van Jeroen de Dijk. Prachtige Nederlandse band natuurlijk. The Blues, verlaat je nooit.

Heerlijk nummer van de Dijk. De Blues verlaat je nooit. Feiko Dijkstra die kwam met ook een prachtig nummer van Giles Robson. Dat is een fantastische blues harp speler uit Engeland. Heeft er allemaal nog genomen met... heb ik zijn naam vergeten. John Primer natuurlijk. You can't paint the blues without the primer. Maar van het album Don't Give Up on the Blues. Dat album komt uit 2019. Draai ik het nummer Way Past Midnight. Giles Robson.

0: Ja, mooie suggestie van Feiko Dijkstra. Alweer een instrumentaal nummer trouwens. Wel heerlijk. Way Past Midnight van Giles Robson. Ja, Jeroen, dat had ik al uiteraard wel kunnen verwachten. Jeroen Wassing uit Onnen, die komt met een verzoeknummer van een band die ik ook zeer waardeer.
1: Hey, this is Robert John of Robert John and the Wreck from the USA. And you're listening to Crossroads Blues Radio with Klaus Zandemar.
0: Robert John in the Wreck. En dit was trouwens ook mijn kennismaking met deze band. Het album A Last Light on the Highway. Dat is alweer uit 2020. En Jeroen die vroeg om het nummer Tired of Drinking Alone. Snap ik wel.

Ja, prachtige band vind ik het. Robert John en The Wreck. Ze waren ook dit jaar waren ze op het Blues Festival in Grollo. Weer een prachtig, prachtig optreden. Heerlijke band. Mooie suggestie van Jeroen Passing. Ik ga naar een verzoek van... nee, niet van Jeroen. Die komt van Erik Chabas. Die kwam uit Kara Granger. En die komt van oorsprong uit Australië. Soul blues en bluesrock singer, songwriter. Gevestigd in Nashville, Tennessee. Tegenwoordig al een aantal jaren. Maar het album waar ik het nummer van draai, dat is. Het album heet That's How I Got to Memphis. Nou ja, ze zet me over het verkeerde been. Prachtig nummer. Texas blues. Dus dan heb je het over Nashville, Memphis en Texas. Kara Granger.

0: Jaren misschien al herkend, de Australiër. Ja, geboren Engelsman, woont in Australië. John Haydock maakt altijd prachtige, heerlijke, relaxte bluesnummers. En ik weet, Koosje is daar ook groot liefhebster van. En ze schrijft ook: deze John Haydock mag zeker niet ontbreken. Ben ik wel met jou eens. Heerlijke muziek. Vacant Thunder. Jeroen, die kwam met een nummer van de Beatles. En dat is heel... toeval bestaat niet, maar... Vorige week draaide Ben hem in de uitzending van heel rock'n'roll radio. Het nummer heet Your Blues. En Your Blues, dat is eigenlijk een beetje een parodie op de British Blues Explosion. Het nummer staat op de naam van Lennon McCartney. Maar John Lennon heeft hem volgens mij alleen geschreven. En dat was in de tijd dat hij daar, dat ze in India zaten. Nou ja, heel gedoe. En trouwens, je luistert naar...
1: Altijd bij de hand. Omroep Het Hoge Land.
0: Ja, en het programma heet...
2: Crossroads Blues Radio.
0: Ja, en we hebben uiteraard nog meer mooie programma's bij deze omroep. Wat dacht je van morgenavond, woensdag is het weer... woensdagavond tussen 8 en 10. Is het weer tijd voor heel rock'n'roll radio. Ben Verwera die komt dan weer opdraven met allerlei prachtige nummers. Nieuw werk, oud werk, onbekende bands en van alles wat. Ja, de vaste rubrieken, altijd heerlijke muziek. Dus morgen tussen 8 en 10 heel rock'n'roll radio. En dat wordt gepresenteerd, wat ik al zei, en samengesteld door niemand minder dan Mr. Dave Bell himself, Ben Verwera, The Beatles.

Ja, prachtig. The Beatles, Your Blues. Ja, Jeroen, die kwam nog met een heerlijke suggestie. Christone Kingfish Ingram. Ja, dat is ook een geweldige gitarist. Jong of vent nog steeds. En van zijn tweede album, 662, vroeg hij om het nummer Rock'n'Roll. Ja, ik heb de LP. En Rock'n'Roll, dat is een bonus track. En die staat niet op de LP. Ja, helaas. Dus ja, dat draai ik toch gewoon digitaal. Maar 662, ja, Christone die komt uit Clarksdale, Mississippi. 662, dat is vernoemd naar het netnummer in Noord-Mississippi, waar Clarksdale ook onder valt. Vandaar de titel van het album. Rock'n'Roll, Christone, Kingfish, Ingram.

0: Ja, heerlijk rustig nummer van Chris Stone, Kingfish, Ingram, Rock'n'Roll. Ja, hij komt dus uit Clarksdale, Mississippi. En ja, ik blijf nog even in Mississippi. Want ik ga een nummer draaien van Larry McGill, beter bekend als Rashad, de Blues Kid. En van het album Raised on the Blues ga ik een nummer draaien. En waar ben je nou geboren eigenlijk, Rashad?
1: See, there's a little place in South Mississippi.

0: Paul Stanley.
1: Ja. Laurel, daar is hij geboren in Mississippi. Rashad, The Blues Kid. Mooi, mooie suggestie, neem die kwaad. Van Koosje Klunder. Even twee prachtige suggesties van Jeroen Wassing. Ik begin met BBM. En dat staat voor Baker, Bruce en Moore. Ginger Baker, Jack Bruce en Gary Moore. Die vonden elkaar in 1994. Daar leverde het album op Around the Next Dream. Daarvan Can't Fool the Blues.

Ja, heerlijk nummer van Bruce Baker en Gary Moore. Can't Fool the Blues. Susan Tedeschi die heeft een album gemaakt, Live from Austin, Texas, in 2004. En Jeroen vroeg om het nummer Voodoo Woman.

0: Susan, ja, thank you. Susan Tedeschi, Voodoo Woman Live. Prachtige uitvoering. Ja, heerlijke muziek.
1: Mooi, Klaas. Play me some blues.
0: Ja, Feiko Dijkstra die vroeg ook om dit prachtige nummer. Het nummer heet I'd Rather Go Blind. En dat is natuurlijk heel bekend geworden door Etta James. Het nummer is geschreven door Billy Foster en Ellington Jordan. Die hebben het begin gemaakt en Etta James heeft het afgemaakt. Van het album Don't Explain, Beth Hart en Joe Bonamassa.

0: Ja, prachtig. Ik blijf het een prachtige uitvoering vinden van Beth Hart en Joe Bonamassa. I'd rather go blind. Heerlijk. Iets heel anders. Koosje kwam hier met Dr. Project Point Blank. En dat is ze zijn ook bekend als Dr. Project Point Blank Blues Band. En die zijn in 1983 al opgericht. Ze komen uit opgericht in Belgrado, dat ligt tegenwoordig in Servië, vroeger voormalig Joegoslavië uiteraard. Van het album A Wider Shade of Blue uit 2008 volgens mij. A Song for V.
1: I'll be the one.

Ja, heerlijk. Doctor Project, Point Blank, met A Song for Fee. Ja, dat heb ik al vaker gezegd, volgens mij. Die zanger, die stem doet me een beetje denken aan, aan die, hoe heet die Canadees, die is Cohen. Hij doet me denken aan Cohen. Ja, mooi, prachtig. Mooie suggestie, Koosje. Suggestie van Jeroen, John Hyatt, van het album Perfectly Good Guitar. En dat album komt alweer uit 1993. Daarvan draai ik het titelnummer.

Ja, het blijft een geweldige muzikant. John Hiatt, op verzoek van Jeroen Wassing. Perfectly good guitar. Ja, nu weer iets heel anders. En Koosje, die kwam hiermee. Ik had er nog nooit van gehoord, ben ik heel eerlijk in. Moet ik even kijken hoe die man heet. Marco Tanzini. En Marco Tanzini, die is geboren in een klein plaatsje in het noorden van Italië. Codogno. Nee, Codogno, neem niet kwalijk. Het noorden van Italië. Het zal ongetwijfeld in Lombardije liggen. Maar die man die maakt heerlijke, heerlijke muziek. En van het album From Nowhere to Nashville uit 2016. Een heerlijke instrumentale cover. En als jij nou weet welk nummer dit is, mag je dat appen naar 06 139 285 285.

0: Ja, mooie muzikaal, of instrumentale cover van het nummer Stairway to Heaven. Dit was Marco Tanzini uit Italië.
1: Hi, I'm Miss Emily from Canada, and you are listening to Crossroads Blues Radio in the Netherlands with Klaas Zoutema.
0: Ja, verzoek van Jeroen Guy Verlinde. En dat is een Belgische blues, roots en singer-songwriter. Een prachtige muzikant. En van het album, ook uit 2016 trouwens, Rooted in the Blues, I've Got You.

0: Ja, lekker. Guy Verlinde, I've Got You. Ja, Erik die vroeg om een nummer van Jeff Beck samen met Imelda May. De prachtige zangeres Imelda May, die dit jaar ook in de Goo stond op het laatste Holland International Blues Festival. En nou, hij maakt hem niet uit welke. Dus ik heb gekozen voor het nummer Pool Boy. En dat is van het album Emotion and Commotion uit 2010 alweer. En dat nummer is geschreven door niemand minder dan Chester Burnett. Oftewel Howlin' Wolf.
1: Are you ready?

0: Ja, prachtige combinatie. Jeff Beck met Imelda May, Poor Boy, het nummer op verzoek van Eric Chappers. Ja, en Ben die stuurde een bericht. Toen Imelda May dit jaar in Glow op het Bluesfestival stond, toen had ze het nog even over Jeff Beck, daar sprak ze over. En toen schoot ze even vol. En ik heb het helemaal niet meegekregen, ik snap er niks van. Nou ja, bedankt voor het bericht, Ben. Dat is leuke informatie. Ja, het is een fantastische vrouw. En Jeff Beck was natuurlijk ook een gigantische gitarist. Ik heb hem, heb ik het er al verteld? Ik heb hem nog gezien in Grollo. Een van de eerste afleveringen van het Blues Festival. Nou ja, ik ga verder met het volgende. En dat is van een band uit België.
1: Hi, Nico van de Bluesbuns hier en jullie luisteren naar Crossroads Blues Radio met Klaas Zuidema bij Omroep het Hoogland.
0: Ja, de Bluesbone met Nico de Kok, geweldig. Verzoek van Koosje Klunder, Voodoo Guitar.

0: De Blues Bones. Ja, de Blues Bones die stonden dit jaar op het bluespodium van het Bevrijdingsfestival in Assen. Ja, dat was een prachtig optreden. Ze hebben een nieuwe gitarist. Want ja, Stef Paglia die is zijn eigen band begonnen. Hij treedt ook nog op met Cass Hawkins. En de band waar ik mee afsluit, die stond ook op het Bevrijdingsfestival dit jaar. En dat heeft mij echt omver geblazen. En nou ja, dat straks daar meer over. Eerst even dit.
1: You gotta move. Dit is Harry van Lier. Je luistert naar het programma Crossroads Blues Radio met Klaas Zuidema. You gotta move.
0: Ja, het is nog één nummer dus. En dan zit aflevering 269 XL van Crossroads Blues Radio zit er weer op. Ik wil je alvast hartelijk danken voor het luisteren. En natuurlijk ook bedankt voor het inzenden van deze prachtige suggesties. Mooie lijst vanavond, allemaal dankzij jou. Wat ik al zei, ik eindig met een band. Die stonden ook op het bluespodium in Assen met het Bevrijdingsfestival. De Franse band Jesse Lee in The Alchemists. Prachtige band. En ja, Feiko Dijkstra die was daar ook en die vond dat ook fantastisch. En heeft een nummer aangevraagd. En het nummer heet The Same. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Hopelijk tot volgende week. Ciao, ciao.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Hier is een Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in

0: schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Het volgende nummer, dat is een blues. En ja, een blues is toch altijd een nummer wat over problemen gaat. En de probleem van deze blues ben dat er zit nog een knoop aan. En er zit ook geen rits in. Er zit zo'n allemaal kotje aan die gauw in toes is. En dat ben het probleem van deze blues en dat vers kwijt in Geen Medium Blues. Oeja.

wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken. Naar nu. Naar dit moment.

is het jou vergaan? Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis. Maar dat je er weer bent.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wisten of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie

0: Vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen. En zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Al zien de anderen om ons heen niet verder dan dit ene dal. Het gras zal altijd

niemand het gelooft. Geen mens, behalve jij en ik. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvels. Laat alles achter wat je hebt.

verlangen komt geen eind. Het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvel.

erbij. Ik heb je bek nog steeds, ik heb je rug altijd. Je bent me ride or die, dat is tot het eind. Samen worden we oud, samen worden we rijk. Al die stress en druk maakt me helemaal lijp. Bij jou vind ik rust, bij jou vind ik de tijd. Om te denken, zitten, te relativeren. Ik wil niet zonder jou, echt waar, ik zweer het.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie deed de oproep om binnen te blijven en heeft die nu weer ingetrokken. De politie deed die oproep omdat ze niet wist of er mogelijk nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij gisternacht in Overasselt. Zwaar bewapende agenten deden de afgelopen avond daarom onderzoek en de politie trekt daar nu de conclusie uit dat er geen aanwijzingen zijn dat de verdachten nog in de omgeving van de dorpen in Gelderland zijn. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen, maar dat is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De benzineprijs bereikt vandaag een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine vandaag bijna €2,67 gaat kosten. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Een Russische webwinkel biedt bedrijven die hun producten via de site verkopen de mogelijkheid om hun voorraad op te slaan in buurland Kazachstan. Reden zijn de aanvallen van Oekraïne op de distributiecentra van webwinkel Ozon in Rusland. De afgelopen dagen moesten daardoor onder meer centra in de Russische steden Belgorod, Rostov, aan de Don en Ufa hun deuren sluiten. Eerder deze zomer viel Oekraïne ook een andere Russische webwinkel aan, Wildberries. Beide bedrijven verkopen militaire goederen. Oekraïne noemt dat als reden om de Russische webwinkels onder vuur te nemen. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland is het gisteravond enige tijd onrustig geweest. Er werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen die plannen zijn. Volgens de gemeente werd het op een gegeven moment zo onveilig dat niemand even meer het gemeentehuis van Tholen uit mocht. De politie riep vervolgens alle demonstranten op om te vertrekken. En aan het eind van de avond was iedereen weer weg en keerde de rust in Tholen weer terug. Er is voor zover bekend niemand opgepakt. Het onderzoek naar de dodelijke schietpartijen over Asselt gaat komende dag weer verder. De politie heeft de oproep aan inwoners om binnen te blijven wel weer ingetrokken. Zwaar bewapende agenten liepen gisteravond over straat om te zoeken of er nog verdachten in het dorp rond zouden lopen. Maar er zijn volgens de politie uiteindelijk geen aanwijzingen meer voor gevonden. Een kleine week na de verwoestende vloedgolf in Nepal komt in afgelegen bergdorpen de noodhulp langzaam op gang. Via droppings met helikopters krijgen bewoners voedsel en andere hulpgoederen. Sommige dorpen zijn compleet weggevaagd en waren dagenlang afgesloten van de buitenwereld. Het grootste deel van de bewoners werd meegesleurd door de modder. Het dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet liep gisteren op tot boven de 1000. En Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020 toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de stad. Het weer droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant.